0: Patuli.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
0: Sandomi.
3: Pools Wagra Web 30 Mizazit, Rom Tavio Pro Datsulat Vigrznot, Sim Shuida Itzhebas Ori Archevanit, Microbanki MBC Tavazops Real Urat Sauket Sargebels, Achal Vadiana Nabarze, Larshi Epektori Sametum Telhut Procentamte, Dollarshi Exum Telrua Procentamte, MBC Shihwela Anabari Asi Procentit Dazweulia Depositabis Dazwevisa Agentosmir, Gada Yazri Anabari, Airchie Uketesi, MBC Bank Zertili G.
4: Თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. Radio Dardimandis, სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.